0: controles in de zone Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingene die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein de Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. Radio De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingenen die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken er zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto, de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. Radio De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is alweer tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Op 24 juni 2010 vindt een grote huiszoeking plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Dat had alles te maken met het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het onderzoek kreeg de naam Operatie Kelk. Het gerecht wou weten of de leiding van de Belgische katholieke kerk al dan niet pogingen had ondernomen om het kindermisbruik door priesters of andere geestelijken in de doofpot te stoppen en of er sprake was van schuldig verzuim. Ook het graf van kardinaal Mercier in de Sint-Rombouts-kathedraal werd onderzocht en ook in de privéwoning van kardinaal Daniels en in de gebouwen waar de commissie Adriaansens zetelde. Er kwam veel kritiek op de huiszoeking, onder meer over de grafschennis in de kathedraal, maar heel zeker ook de slachtoffers die hun dossier hadden toevertrouwd aan de commissie Adriaansens. Het gevolg was een juridisch kat-en-muisspel over de geldigheid van de huiszoeking. De huiszoeking in Mechelen werd uiteindelijk ongeldig verklaard, omdat de onderzoeksrechter zijn boekje te buiten was gegaan. De Australische journalist en oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, is vrij vandaag in 2024. In 2010 publiceerde hij duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Amerika zag dit als spionage en het in gevaar brengen van hun informanten. Na 14 jaar juridische strijd, waarvan ruim 5 jaar gevangenschap in een Britse cel, kon Julian Assange een deal sluiten met Amerika. Hij pleitte nog wel schuldig voor het schenden van de spionagewet. Hij werd hiervoor veroordeeld voor de tijd die hij al in de Britse gevangenis had uitgezeten, 5 jaar en 2 maanden dus, en hoefde dus niet meer naar een Amerikaanse cel. Julian Assange woont nu als een vrij man in de Australische hoofdstad Canberra. De abortuswetgeving in de Verenigde Staten is sinds 24 juni 2022 sterk veranderd. Dan schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus dat sinds 1973 bestond onder het arrest Roe versus Wade. Door de vernietiging van het Hooggerechtshof mogen individuele staten nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of verbieden. Verschillende staten voerden strengere abortuswetten in. In sommige staten, zoals Alabama, is abortus vrijwel volledig verboden, zelfs in gevallen van verkrachting of incest. Andere staten, zoals Californië en New York, behouden de abortuswetgeving. Op 24 juni 1812 valt Napoleon Bonaparte Rusland binnen op weg naar Moskou. Een half jaar later was hij al terug. En het was meteen ook het keerpunt in de geschiedenis van Napoleon. Van het enorme Franse leger van 680.000 soldaten overleefden slechts 40.000 man. De oorlog van 1812 is op de Russische schoolbanken wat wij leren als de slag bij Waterloo in 1815. Op Wimbledon komt vandaag in 2010 eindelijk een einde aan de langste tenniswedstrijd ooit. 3 dagen had Amerikaan John Isner nodig om Fransman Nicolas Mahut te verslaan in 5 sets. Isner verbrak het record van het meest aantal aces in 1 wedstrijd. Hij maakte er 113. Mahut deed niet veel minder met 103. De volgende wedstrijd die Isner speelde was ook al een record, namelijk die van de kortste ooit in Wimbledon. Hij verloor die met 0-6, 3-6 en 2-6 in amper 1 uur en 14 minuten. 25 juni 2009 is de sterfdag van Jasmine en van Michael Jackson. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 juni hoor je morgen in de nieuwe Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij alcoholcontroles in de zone Engelmünster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke is een automobilist met een levenslang rijverbod betrapt met bijna 2,5 promille alcohol achter het stuur. In totaal voerden de agenten bijna 1000 ademtests uit. 5 automobilisten speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, eentje voor 15 dagen. Maar het opmerkelijkste resultaat kwam dus op naam van een man met een levenslang rijverbod. In de Ernest Klaaslaan in Torhout is een wagen tegen een betonblok gereden afgelopen vrijdag. Dat nieuws raakte nu bekend. De bestuurder ging na de aanrijding te voet verder. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het was een 27-jarige man uit Wingenen die richting Brildam reed toen hij met zijn wagen frontaal tegen een betonblok reed. De bestuurder liet na de klap zijn auto achter. Een patrouille van de lokale politie Kouter kon hem kort nadien tegenhouden in de Breugelaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De tijdelijke fietsbrug aan provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze wordt deze zomer afgesloten. Tot en met woensdag 30 september voert Elia werken uit de hoogte van de tijdelijke fietsbrug aan het provinciaal domein. De brug werd in juli 2024 aangelegd voor het doorgaand fietsverkeer dat langs de rechteroever van de Leie richting Machelen aan de Leie wil fietsen. Donderdagavond komt de gemeenteraad in Wielsbeke voor een laatste keer samen voor de zomer. Op de agenda staan onder meer een terrasreglement, een herdenkingsplekje langs het jaagpad en de aanpassing van de voorrangsregeling voor sociale woningen. Er is op dit moment nog geen terrasreglement in Wielsbeke, maar na de gemeenteraad moet daar dus verandering in komen. Dat nieuwe reglement moet voor meer duidelijkheid en een gelijke behandeling zorgen bij de horeca-uitbaters. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Antwerpen.
2: De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto, de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. Radio De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wek.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

Motinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.

0: Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken er zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto, de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. Radio De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.
2: Radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianenvink hier in Tielt. En dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.

0: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.
1: Radio of Zweck, kom on gezellig.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
6: Neem contact met Radio Oost-West op.
7: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
6: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianenvink hier in Tielt en dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
4: I give you

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Berken is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het mini-voetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste mini-voetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Radio Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianevink hier in Tielt. En dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
0: Ik luister regionaal op Radio Oost-West.
4: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.
5: Oost-Westland. Girls, break it down.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

Het is alweer tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Op 24 juni 2010 vindt een grote huiszoeking plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Dat had alles te maken met het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het onderzoek kreeg de naam Operatie Kelk. Het gerecht wou weten of de leiding van de Belgische katholieke kerk al dan niet pogingen had ondernomen om het kindermisbruik door priesters of andere geestelijken in de doofpot te stoppen en of er sprake was van schuldig verzuim. Ook het graf van kardinaal Mercier in de Sint-Rombouts-kathedraal werd onderzocht en ook in de privéwoning van kardinaal Daniels en in de gebouwen waar de commissie Adriaansens zetelde. Er kwam veel kritiek op de huiszoeking, onder meer over de grafschennis in de kathedraal, maar heel zeker ook de slachtoffers die hun dossier hadden toevertrouwd aan de commissie Adriaansens. Het gevolg was een juridisch kat-en-muisspel over de geldigheid van de huiszoeking. De huiszoeking in Mechelen werd uiteindelijk ongeldig verklaard, omdat de onderzoeksrechter zijn boekje te buiten was gegaan. De Australische

0: nu als een vrij man in de Australische hoofdstad Canberra. De abortuswetgeving in de Verenigde Staten is sinds 24 juni 2022 sterk veranderd. Dan schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus dat sinds 1973 bestond onder het arrest Roe versus Wade. Door de vernietiging van het Hooggerechtshof mogen individuele staten nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of verbieden. Verschillende staten voerden strengere abortuswetten in. In sommige staten, zoals Alabama, is abortus vrijwel volledig verboden, zelfs in gevallen van verkrachting of incest. Andere staten, zoals Californië en New York, behouden de abortuswetgeving. Op 24 juni 1812 valt Napoleon Bonaparte Rusland binnen op weg naar Moskou. Een half jaar later was hij al terug. En het was meteen ook het keerpunt in de geschiedenis van Napoleon. Van het enorme Franse leger van 680.000 soldaten overleefden slechts 40.000 man. De oorlog van 1812 is op de Russische schoolbanken wat wij leren als de slag bij Waterloo in 1815. Op Wimbledon komt vandaag, in 2010, eindelijk een einde aan de langste tenniswedstrijd ooit. 3 dagen had Amerikaan John Isner nodig om Fransman Nicolas Mahut te verslaan in 5 sets. Isner verbrak het record van het meest aantal aces in 1 wedstrijd. Hij maakte er 113. Mahut deed niet veel minder met 103. De volgende wedstrijd die Isner speelde was ook al een record, namelijk die van de kortste ooit in Wimbledon. Hij verloor die met 0-6, 3-6 en 2-6 in amper 1 uur en 14 minuten. 25 juni 2009 is de sterfdag van Jasmine en van Michael Jackson. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 juni hoor je morgen in de nieuwe Teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Martinez NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinez NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinez NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinez NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinez NV in de Berensteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
0: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oostwest.
3: Ik luister regionaal.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Berken is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Dat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het minivoetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste minivoetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Radio Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 'S nachts 25.
3: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.

0: Hier is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianenvink hier in Tielt en dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West meebericht. Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
0: Radio Oost-West, ik luister regionaal.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van

0: De Brabantstraat, Elsdreef en Ingooi Gemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een half uur later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.

Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur vanaf zaterdag. Dat hebben de vakbonden gezegd in een persbericht. Ze zijn het niet eens met de hervormingen bij de brandweer. De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld hebben verduisterd. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder zijn er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 25 en 30 april 26. Een stijging van 4,5% blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift. De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen 25 en 40. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raken al besmet. 245 zijn gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1000 schepen vast liggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag een beetje vlotter, zegt de Koninklijke Belgische Redersvereniging. Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Radio Volop zon en erg warm, 37 graden. Vanavond erg warm, een minima van 8, 22 graden. Morgen van hetzelfde laken een broek. En vrijdag nog warmer met maxima tot zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag 30 graden.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20. Welkom bij Radio Oost-West.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag. Het is 2:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianevink hier in Tielt. En dat overmorgen vrijdag om 22:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Vanmiddag schijnt de zon onbarmhartig fel en wordt het extreem heet met 37 graden. Ook vanavond nog lang snikheet en vannacht koelt het amper af tot 22 graden. Morgen hetzelfde lome weer. Vrijdag piekt de hittegolf met 40 graden. Tijdens het weekend stijgt de kans op hevig onweer met zaterdag 38 graden en zondag een koelere 30 graden.
8: Heb jij een vraag voor ons?
9: Mail info@radioostwest.be.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 800.

0: vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oost-West. www.radioostwest.be.

0: is alweer tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Op 24 juni 2010 vindt een grote huiszoeking plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Dat had alles te maken met het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het onderzoek kreeg de naam Operatie Kelk. Het gerecht wou weten of de leiding van de Belgische katholieke kerk al dan niet pogingen had ondernomen om het kindermisbruik door priesters of andere geestelijken in de doofpot te stoppen en of er sprake was van schuldig verzuim. Ook het graf van kardinaal Mercier in de Sint-Rombouts-kathedraal werd onderzocht en ook in de privéwoning van kardinaal Daniels en in de gebouwen waar de commissie Adriaansens zetelde. Er kwam veel kritiek op de huiszoeking, onder meer over de grafschennis in de kathedraal, maar heel zeker ook de slachtoffers die hun dossier hadden toevertrouwd aan de commissie Adriaansens. Het gevolg was een juridisch kat-en-muisspel over de geldigheid van de huiszoeking. De huiszoeking in Mechelen werd uiteindelijk ongeldig verklaard, omdat de onderzoeksrechter zijn boekje te buiten was gegaan. De Australische journalist en oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, is vrij vandaag in 2024. In 2010 publiceerde hij duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Amerika zag dit als spionage en het in gevaar brengen van hun informanten. Na 14 jaar juridische strijd, waarvan ruim 5 jaar gevangenschap in een Britse cel, kon Julian Assange een deal sluiten met Amerika. Hij pleitte nog wel schuldig voor het schenden van de spionagewet. Hij werd hiervoor veroordeeld voor de tijd die hij al in de Britse gevangenis had uitgezeten, 5 jaar en 2 maanden dus, en hoefde dus niet meer naar een Amerikaanse cel. Julian Assange woont nu als een vrij man in de Australische hoofdstad Canberra. De abortuswetgeving in de Verenigde Staten is sinds 24 juni 2022 sterk veranderd. Dan schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus dat sinds 1973 bestond onder het arrest Roe versus Wade. Door de vernietiging van het Hooggerechtshof mogen individuele staten nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of verbieden. Verschillende staten voerden strengere abortuswetten in. In sommige staten, zoals Alabama, is abortus vrijwel volledig verboden, zelfs in gevallen van verkrachting of incest. Andere staten, zoals Californië en New York, behouden de abortuswetgeving. Op 24 juni 1812 valt Napoleon Bonaparte Rusland binnen op weg naar Moskou. Een half jaar later was hij al terug. En het was meteen ook het keerpunt in de geschiedenis van Napoleon. Van het enorme Franse leger van 680.000 soldaten overleefden slechts 40.000 man. De oorlog van 1812 is op de Russische schoolbanken wat wij leren als de slag bij Waterloo in 1815. Op Wimbledon komt vandaag in 2010 eindelijk een einde aan de langste tenniswedstrijd ooit. 3 dagen had Amerikaan John Isner nodig om Fransman Nicolas Mahut te verslaan in 5 sets. Isner verbrak het record van het meest aantal aces in 1 wedstrijd. Hij maakte er 113. Mahut deed niet veel minder met 103. De volgende wedstrijd die Isner speelde was ook al een record, namelijk die van de kortste ooit in Wimbledon. Hij verloor die met 0-6, 3-6 en 2-6 in amper 1 uur en 14 minuten. 25 juni 2009 is de sterfdag van Jasmin en van Michael Jackson. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 juni hoor je morgen in de nieuwe Teletijdmachine.
1: Van Alter tot Waregem. Voor jou.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de metingen. Het werd zo net al 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van 50 jaar geleden. En het wordt wellicht deze namiddag nog warmer. Ook de komende dagen wordt het dagrecord verbroken. Wellicht beleven we de nacht van donderdag op vrijdag ook de warmste nacht. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na de storm Ciarán, 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens een storm kwam een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en dat niemand dit had kunnen voorkomen. Onze auto's worden steeds groter. Elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ernstige verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer kunnen vallen. Radio Volop zon en heet, 37 graden. Vanavond warm, minima tot 22 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag nog warmer, mogelijk zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog 38 graden. Zondag een koelere 30 graden.
0: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.
3: Radio
4: Oost-West. It's

0: als West. Gewoon gezellig.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Jouw regionale radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Welkom.
2: Radio Oost-West.
0: Bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Eigenaars van elektrische wagens hebben het deze dagen misschien gemerkt. Het opladen van de wagen duurt wat langer dan normaal of wordt zelfs tijdelijk on hold gezet. Niks om te vrezen, de wagen is niet stuk, maar het kan wel liggen aan een reeks oorzaken die verbonden zijn aan de extreme temperaturen. Het stroomnet kan overbevraagd zijn. De batterij kan bijvoorbeeld te warm worden. Ja, dan wordt die gekoeld en als ze echt te warm wordt, dan stopt het laden. De wagen beschermt dus zichzelf. Je zet je auto tijdens het laden indien mogelijk best in de schaduw en anders stel je je laadsessie best uit tot het wanneer een beetje is afgekoeld. 's Avonds of 's nachts dus. Overige nieuws dan. Luna Hendrik stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendriks toekomst waren er al langer, maar ik voel dat het de juiste beslissing is, zegt ze. Hendriks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendriks is 26. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding na de storm Ciarán 3 jaar geleden, dat zegt de advocaat. Wat gebeurde er? Wel, tijdens die storm kwam namelijk een dame van 65 en ook een kindje van 5 in een park in Gent om het leven. De rechter oordeelde dat het bomenbeleid van de stad Gent gebrekkig is. De stad zegt dat het hier om een ongeluk gaat, dat het overmacht is en dat niemand hier iets aan had kunnen doen. De stad Gent gaat in elk geval in beroep. Radio ja, het was nog nooit zo warm op 24 juni sinds het begin van de metingen. Vanmiddag werd het al 33,2 in Ukkel. Het officiële record, dat kennen we later vandaag. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. En dan de weersverwachting, volop zonnen, dus erg warm, 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag een graad of 30 en vanaf maandag wordt het koeler.
3: Ik luister regionaal. Op elk moment. Radio Oost-West. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
4: Is dit Radio Oost-West?

0: Welkom in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn op Radio Oostwest. We zijn alweer de laatste woensdag van deze maand en volgende week begint de zomervakantie. Welke nieuwsberichten uit de geschiedenis van 24 juni krijgen we in deel 1 van deze tijdlijn?
1: De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, is vrij in 2024. De abortuswetgeving in de Verenigde Staten in 2022. De eerste vliegende schotel in 1947. En Napoleon Bonaparte viel Rusland binnen in 1812.
0: Chris Andrews die mag deze laatste tijdlijn van dit seizoen openen met Yesterday Man. Welkom in de tijdlijn.

0: Australische journalist en oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, is vrij. Vandaag in 2024, beste luisteraar. Dat is onze eerste halte in deze tijdlijn rond 24 juni. In 2010 publiceerde hij duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Amerika zag dit als spionage en het in gevaar brengen van hun informanten.
1: Na 14 jaar juridische strijd, waarvan ruim 5 jaar in gevangenschap in een Britse cel, kon Julian Assange een deal sluiten met Amerika. Hij pleitte nog wel schuldig voor het schenden van de spionagewet. Hij werd hiervoor veroordeeld voor de tijd die hij al in de Britse gevangenis had uitgezeten. 5 jaar en 2 maanden dus. En hoefde dus niet meer naar een Amerikaanse cel. Julian Assange woont nu als een vrije man in de Australische hoofdstad Canberra.
0: Een bijdrage van het NOS Jeugdjournaal over dit onderwerp. Dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op website radioostwest.be. Dit zijn de Beatles.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Jouw regio.
3: Jouw muziek.
2: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: De abortuswetgeving in de Verenigde Staten is sinds 24 juni 2022 sterk veranderd. En hoe komt dat? Wel, dan schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus dat sinds 1973 bestond onder het arrest Roe versus Wade.
1: Door de vernietiging van het Hooggerechtshof mogen individuele staten nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of verbieden. Verschillende staten voerden strengere abortuswetten in. In sommige staten, zoals Alabama, is abortus vrijwel volledig verboden, zelfs in gevallen van verkrachting of incest. Andere staten, zoals Californië en New York, behouden de abortuswetgeving.
0: Slippery people toch, die Amerikanen. Dit zijn Talking Heads.

0: opmerkelijk nieuws op 24 juni 1947, beste luisteraar. Want dan wordt voor het eerst een UFO als schotel gesignaleerd. Het was de Amerikaanse piloot, zakenman Kenneth Arnold, die tijdens een vlucht in de staat Washington iets had gezien.
1: Hij omschreef het als 9 vliegende objecten die leken op een met water uitgegoten schotel. Een journalist schreef dit in zijn artikel als 9 objecten in de vorm van een schotel. Het artikel werd een mediasensatie en al spoedig volgden nog andere meldingen van schotelvormige UFO's.
0: De eerste vliegende schotel dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jou beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Woensdagavond tussen 5 en 7. De tijdslijn met Andries en Daniel.

0: Op 24 juni 1812 viel Napoleon Bonaparte Rusland binnen en dat op weg naar Moskou. Een half jaar later was hij al terug.
1: En het was meteen ook het keerpunt in de geschiedenis van Napoleon. Van het enorme Franse leger van 680.000 soldaten overleefden slechts 40.000 man. De oorlog van 1812 is op de Russische schoolbanken wat wij leren bij de Slag van Waterloo in 1815.
0: Toevallig ook over Napoleon. Een docu over Napoleon, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: Straks in deel 2 van de tijdlijn hebben we het onder meer over...
1: Een huiszoeking in het kader van operatie Kelk in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen in 2010.
0: Tot zo na het nieuws en het weerbericht.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianevink hier in Tielt en dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
5: Oostwest, meer bericht. Vanavond nog lang zonnig en warm en ook vannacht koelt het amper af met minima rond 23 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en halen we 7 tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal uitschieters tot 39 en 40 graden. In het weekend stijgt de kans op onweer. Zaterdag nog steeds warm tot 38 graden. Zondag koelt het af tot 30 graden.
6: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie. Gewoon gezellig,
7: Radio Oost-West. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
8: Is dit Radio Oost-West?

0: Welkom terug, beste luisteraar van Radio Oost-West. Dit is deel 2 van de tijdlijn. En ook ons laatste deeltje van dit seizoen. Het voorbije uur zijn al heel wat nieuwsberichten uit de geschiedenis van 24 juni gepasseerd. Maar er is nog meer.
1: Een grote huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen in 2010. In Nederland wordt komiek André van Duin ontdekt in 1964. In 2004 wordt de doodstraf afgeschaft in de staat New York. En op 24 juni in 2010 komt een einde aan een tenniswedstrijd die 3 dagen duurde.
0: Amai. Dat was in Wimbledon. Je hoort er meer over rond 7:30. Alle locaties en jaartallen zijn ingegeven. Ook alle songs zijn geprogrammeerd. En Paul Grama, die mag de playlist van dit tweede uur openen. Welkom in

0: pittige geschiedenisbeurt die staat nu voor ons klaar op 24 juni 2010, beste luisteraar. Want dan vond een grote huiszoeking plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Je herinnert je de beelden misschien nog wel van de dossiers die gewoon naar buiten vlogen. Dat had alles te maken met het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. Het onderzoek kreeg de naam Operatie Kelk. Het gerecht wilde weten of de leiding van de Belgische Katholieke Kerk al dan niet pogingen had ondernomen om het kindermisbruik door priesters of andere geestelijken in de doofpot te stoppen en of er ook sprake was van schuldig verzuim.
1: Ook het graf van kardinaal Mercier in de Sint-Trombouts-kathedraal werd onderzocht en ook in de privéwoning van kardinaal Daniels en in de gebouwen waar de commissie Andriaansens zetelde. Er kwam veel kritiek op de huiszoeking, onder meer over de grafschennis in de kathedraal, maar heel zeker ook van de slachtoffers die hun dossier hadden toevertrouwd aan de commissie Andriaansens. Het gevolg was een juridisch kat-en-muisspel over de geldigheid van de huiszoeking. Bovendien verdwenen ook 445 stukken uit het dossier door een te ijverige poetsvrouw en een thuiswerkende griffier. Via kopies kon het dossier wel volledig opnieuw worden samengesteld. Een van de slachtoffers publiceerde zijn dossier in de krant, waaruit bleek dat hij met het bisdom van Hasselt een contract had ondertekend met daarin een financiële compensatie en erkenning. Voor één feit werd monseigneur Leonard veroordeeld voor schuldig verzuim, omdat hij geen gevolg had gegeven aan de klacht van een slachtoffer, een kandidaat priester trouwens. De huiszoeking in Mechelen werd uiteindelijk ongeldig verklaard, omdat de onderzoeksrechter zijn boekje te buiten was gegaan.
0: Een korte bijdrage over de huiszoeking en waarom die ongeldig was, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: ook een kantelpunt in de geschiedenis vandaag op 24 juni 1964. Want dan werd in Nederland, komiek André van Duin ontdekt. Hij was toen 17 en wil vandaag in 64 met gemak de talentenjacht van de AVRO.
1: Een van zijn eerste grote zaaloptredens was dat van 2 maanden later in augustus 1964 in het voorprogramma van de Rolling Stones in Den Haag. Zoals bekend werd dat optreden na 4 nummers van de Stones stilgelegd wegens rellen. Het voorprogramma van André van Duin paste niet voor het doelpubliek en het had ook veel te lang geduurd met alle gevolgen van dien. De fans sloegen alles kort en klein en de Stones moesten na 4 nummers hun optreden al stopzetten.

0: Zo, even terug de muziek naar beneden. Want het is tijd voor onze vier korte berichten uit de geschiedenis van 24 juni. In dit programma De Tijdlijn nog tot 7 uur hier op Radio Oost-West.
1: Vandaag in 2004 wordt de doodstraf afgeschaft in de staat New York. Toch blijft deze straf wettelijk toegestaan.

0: 10. Maar goed, deed niet veel minder met 103. De volgende wedstrijd die Isner speelde was ook al een record, namelijk die van de kortste ooit in Wimbledon. Hij verloor die in amper 1 uur en 14 minuten. De langste tenniswedstrijd tussen Isner en Mahout kun je helemaal bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be. Goed voor 11 uur en 21 minuten tennis trouwens.
1: Voor als je ze echt niet weet wat te doen. En in 2023 tot slot is de Belgische Italiaanse zanger Claude Barzotti overleden. We kennen hem vooral van de Evergreens Le Rital en Madame. Zijn muziekstijl die bestond uit uit emotionele ballades met een zachte, melancholische stem, waarbij hij het Franse chanson combineerde met Italiaanse muzikale invloeden. Claude Barzotti, die werd 69. Dit is Le Rital.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17.

0: Het weer is in de geschiedenis van 24 juni doorgaans nat. Behalve dan in 1941, want dan is het zomers warm met 30 graden op de thermometer. Volle zomer dus eigenlijk.
1: In 1953 viel er 24 centimeter regen per vierkante meter. In 1990 was dat 9 centimeter. In 1969 bijna 6 centimeter. En in 1983 in 1 uur tijd 7,5 centimeter regen. 7,5 centimeter is gelijk aan 75 liter per vierkante meter. Of nog anders gezegd, 7 emmers en een half per vierkante meter in 1 uur tijd.
0: Dat zijn meer dan natte voeten als je het kijkt.
1: Ja, inderdaad.
0: Dit is Belgisch. Dit is

0: Zo, en met deze plaat nemen we het afsluitmoment van deze tijdlijn en ook dit seizoen. Want volgende week woensdag is er geen nieuwe tijdlijn, want de redactie van dit programma is 2 maanden met vakantie. De tijdlijn is er terug op woensdag 2 september. En dan kunnen we het misschien hebben over de moorden van Beernem, wanneer het lichaam van baron Henri Dudemcamp de Cose wordt gevonden in 1915.
1: Ja, of over de schrijver van De Witte, Ernest Klaas, die overleden is op 2 september 1968.
0: Of ABBA, die in 2021 aankondigt dat ze na 40 jaar een nieuw nummer hebben opgenomen.
1: Ja, waar is de tijd. Of de eerste 2PK of De Chauveau, die van de band rolt in de Citroën-fabriek in 1939.
0: En dat allemaal dus op 2 september. Reden te meer dus om vanaf 2 september elke woensdagavond terug af te stemmen tussen 5 en 7 op Radio Oostwest voor de tijdlijn. De geschiedenis van de dag, die blijf je wel elke dag horen in maximaal 4 minuten in de teletijdmachine. Zo, we zijn helemaal uitgepraat. Geniet nog van de muziekkeuze van Chris en een fijne zomervakantie gewenst.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Het agentschap voor Natuur en Bos heeft vanwege de extreme hitte code geel afgekondigd voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Bezoekers wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn, aangezien de natuur momenteel kurkdroog is. Het is inderdaad wel een beetje opletten natuurlijk. Vanaf het weekend neemt het brandgevaar naar verwachting weer af door voorspeld onweer. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk moeten tot en met zaterdag hun snelheid drastisch verlagen. Spoornet Beder Infrabel verplicht treinen om tussen 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds maximaal 170 km per uur te rijden in plaats van de gebruikelijke 300. De maatregel moet voorkomen dat bovenleidingen door de hitte uitzetten en beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn hittecode rood uit naar 72 departementen. De organisatie van het dagfestival Werchter Boutique en Werchter Parklife nemen dit weekend ingrijpende maatregelen tegen de hitte. Er komen extra drinkwaterpunten, extra schaduwzones, vernevelaars en gratis zonnecrème voor de bezoekers. Festivalgangers krijgen het dringende advies om een hoofddeksel te dragen en voortdurend water te drinken. Er zullen 72 getuigen worden verhoord op het assiseproces tegen de 47-jarige aardappelboer uit Waardamme. Dat is beslist op de inleidende zitting in Brugge. De man staat terecht voor de moord op zijn twee jonge dochters en de poging tot elektrocutie van zijn ex-vrouw. De vrouw zag haar ex-partner vandaag voor het eerst terug, zegt haar advocaat Christian van den Bussen. Het eigenlijke proces start in september. Sport. Greet Minne heeft zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de tweede kwalificatieronde in twee sets van een Wit-Russische speelster. Er zijn vanaf volgende maandag wel de sowieso 5 andere Belgen actief op het iconische grastoernooi, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond lang zonnig en warm. Vannacht koelt het amper af met minima rond 23 graden. Morgen opnieuw een lome dag met veel zon en temperaturen tot 37 graden. Vrijdag piekt de hittegolf lokaal tot 40 graden, waarna het weekend verfrissing brengt met onweer en temperaturen tot 30 graden op zondag. En, hou je vast, maandag een mooie 3 of 24 graden overdag.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooswest.be.
6: Houd je vast,

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom
1: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Ontwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianenvink hier in Tielt. En dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Vanavond nog lang zonnig en warm en ook vannacht koelt het amper af met minima rond 3 à 24 graden. Morgen opnieuw veel zon, stijgt het kwik naar 7 tot 38 graden. Vrijdag piekt de hittegolf tot 39 en 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 graden.
6: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.

0: avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Alt-West.
3: Nieuws. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het vanmiddag 35,1 graad en daarmee is het vorige dagrecord van 50 jaar geleden verbroken. Sportartsen raden intussen af om in dit weer intensief te gaan sporten. Vooral voor amateursporters, want dat kan gevaarlijk zijn. Als je toch wilt sporten, doe dat ofwel heel vroeg of net heel laat. Of kies voor sporten binnen, in de fitness bijvoorbeeld. De regering verbiedt de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals Bengaals vuurwerk, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. De overheid zal er strenger op controleren. Het verbod geldt vanaf volgende week zaterdag. Het gaat nog enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de straat van Ormuz, belt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. De evacuatie is gisteren gestart en het is ook hoog nodig. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Radio Nog lang zonnig en warm, minima vannacht 24 graden. Morgen opnieuw veel zon, 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag minder warm tot 30 graden.
4: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
1: is dit Radio Oost-West.
2: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

mijn caravannenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianenvink hier in Tielt en dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Het blijft vannacht bijzonder warm met minima rond 3 à 24 graden. Morgen opnieuw veel zon, 37 tot 38 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 of 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm en temperaturen dan rond 30 graden.
0: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

Het is alweer tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Op 24 juni 2010 vindt een grote huiszoeking plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Dat had alles te maken met het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik. Het onderzoek kreeg de naam Operatie Kelk. Het gerecht wou weten of de leiding van de Belgische katholieke kerk al dan niet pogingen had ondernomen om

0: 1920. In 2010 publiceerde hij duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Amerika zag dit als spionage en het in gevaar brengen van hun informanten. Na 14 jaar juridische strijd, waarvan ruim 5 jaar gevangenschap in een Britse cel, kon Julian Assange een deal sluiten met Amerika. Hij pleitte nog wel schuldig voor het schenden van de spionagewet. Hij werd hiervoor veroordeeld voor de tijd die hij al in de Britse gevangenis had uitgezeten, 5 jaar en 2 maanden dus, en hoefde dus niet meer naar een Amerikaanse cel. Julian Assange woont nu als een vrij man in de Australische hoofdstad Canberra. De abortuswetgeving in de Verenigde Staten is sinds 24 juni 2022 sterk veranderd. Dan schrapte het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus dat sinds 1973 bestond onder het arrest Roe versus Wade. Door de vernietiging van het Hooggerechtshof mogen individuele staten nu zelf bepalen of ze abortus toestaan of verbieden. Verschillende staten voerden strengere abortuswetten in. In sommige staten, zoals Alabama, is abortus vrijwel volledig verboden, zelfs in gevallen van verkrachting of incest. Andere staten, zoals Californië en New York, behouden de abortuswetgeving. Op 24 juni 1812 valt Napoleon Bonaparte Rusland binnen op weg naar Moskou. Een half jaar later was hij al terug. En het was meteen ook het keerpunt in de geschiedenis van Napoleon. Van het enorme Franse leger van 680.000 soldaten overleefden slechts 40.000 man. De oorlog van 1812 is op de Russische schoolbanken wat wij leren als de slag bij Waterloo in 1815. Op Wimbledon komt vandaag in 2010 eindelijk een einde aan de langste tenniswedstrijd ooit. 3 dagen had Amerikaan John Isner nodig om Fransman Nicolas Mahut te verslaan in 5 sets. Isner verbrak het record van het meest aantal aces in 1 wedstrijd. Hij maakte er 113. Mahut deed niet veel minder met 103. De volgende wedstrijd die Isner speelde was ook al een record, namelijk die van de kortste ooit in Wimbledon. Hij verloor die met 0-6, 3-6 en 2-6 in amper 1 uur en 14 minuten. 25 juni 2009 is de sterfdag van Jasmine en van Michael Jackson. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 juni hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws. De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
1: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselare. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianevink hier in Tielt en dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. Radio De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop, het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voormalig persmedewerker Luc Boekhuit is zondag overleden in het AZ Delta van Roeselaar. Hij werd 72. Hij schreef jarenlang voor verschillende kranten, maar was ook voorzitter van de Acco Music Band en lid van verschillende andere verenigingen. Hij was gewezen medewerker van de krant De Weekbode voor de regio Meulebeke. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Funerarium Vianevink hier in Tielt en dat overmorgen vrijdag om 10:30. Op de markt in Wielsbeke is het postkantoor tijdelijk dicht. Oorzaak is een blikseminslag van afgelopen weekend. Het is nu wachten op herstellingswerken vooraleer het pand opnieuw de deuren kan openen. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Daardoor zaten de Brabantstraat, Elsdreef en Ingooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 9:30 's morgens begon maximaal 100 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem een 30 minuten later door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Vele studenten uit Deinze en omstreken vieren het einde van de examens vandaag tijdens Project X in de Brielpoort in Deinze. In samenspraak met de stad neemt de organisatie enkele hittemaatregelen. Zo voorziet men extra afgesloten ruimtes in open lucht en bijkomende verluchting in de zaal. Verder wordt er gratis drinkwater aangeboden. Er worden geen sterke dranken geserveerd en men zorgt voor voldoende EHBO-ploegen. Het feestje zal ook iets vroeger stoppen dan voorzien, namelijk 3:15 s'nachts. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
0: De nacht van Oost-West.